Stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk aan, stuk